0: Company met het nieuws. Goedenacht.
1: In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakte meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus, tram en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer tenslotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Ik heb geleerd dat als je poker speelt, je niet tegelijkertijd kunt bidden. En wanneer je iemand lief hebt, kun je niet op datzelfde moment van een ander houden. Ik heb geleerd, als je te veel neemt, je eigenlijk niets terug wilt geven. En ik heb ook geleerd te geloven dat het de enige waarheid is. Ik heb geleerd dat een kind wat niet in liefde is grootgebracht, nooit volwassen zal zijn. En ik weet ook zeker dat de aarde geen seconde meer zou draaien als de zon een halve seconde zijn warmte niet zou geven. En daarom weet ik zeker dat er een macht is die over alles regeert en ons uiteindelijk ter verantwoording zal roepen over alles wat we gedaan en niet gedaan hebben.

0: heb geleerd dankbaar te zijn voor hetgeen ik niet heb. En zolang ik nog niet weet hoe het kan dat een graankorrel door de warmte van de zon rijpt, zal ik knielen in de kerk. En ik heb geleerd te geloven dat het begin van alles wat bestaat begonnen is zonder mensen. En zeker zonder mensen zoals wij. Omdat we deze aarde willen vernietigen. En iets wat je zelf gemaakt hebt, wil je alleen maar mooier maken. En daarom heb ik geleerd te geloven in het begin. Alleen maar te geloven.
1: I will survive.

tachtig. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp.

was steeds een sigaar en een slokje, al hezen ze niet meer zo snel. Ze keken niet eens op hun klokje, zo gingen ze op in hun spel. En boven het groen van het laken, daar leken ze jonger

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Goedenacht.
1: In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over de Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Goedenacht.
1: In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus, tram en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over het Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Goedenacht.
1: In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakte meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus, tram en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer tenslotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor €118 miljoen beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annette Bertram het experiment een groot succes. Bij een treinbotsing nabij Bedford, ongeveer 95 kilometer ten noorden van Londen, zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een trein uit Corby reed achterop een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. De veiling van de gedragen oranje shirts uit het eerste WK-duel met Japan heeft €59.000 opgebracht. En dat is grotendeels voor het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Van Dijk leverde met €13.000 het meest op. Ook shirts van Gakpo, De Jong, Gravenberg en Van de Ven waren populair. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat hun boot op 12 juni omsloeg. 40 mensen worden nog vermist. 10 opvarenden overleefden de schipbreuk. In de afgelopen 24 uur spoelden lichamen aan bij Tobruk, waar reddingswerkers en de kustwacht bergingswerkzaamheden uitvoeren. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm.
1: En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor €118 miljoen beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annette Bertram het experiment een groot succes. Bij een treinbotsing nabij Bedford, ongeveer 95 kilometer ten noorden van Londen, zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een trein uit Corby reed achterop een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. De veiling van de gedragen oranje shirts uit het eerste WK-duel met Japan heeft €59.000 opgebracht. En dat is grotendeels voor het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Van Dijk leverde met €13.000 het meest op. Ook shirts van Gakpo, De Jong, Gravenberg en Van de Ven waren populair. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat hun boot op 12 juni omsloeg. 40 mensen worden nog vermist. 10 opvarenden overleefden de schipbreuk. In de afgelopen 24 uur spoelden lichamen aan bij Tobruk, waar reddingswerkers en de kustwacht bergingswerkzaamheden uitvoeren. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt naar het strand van Luna in Herugewaard nadat een kind te water was geraakt. Omstanders haalden het slachtoffer uit het water, waarna hulpverleners direct begonnen met reanimatie. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het slachtoffer er aan toe is. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Poolse president Nauroki wil de hoogste Poolse onderscheiding van de Oekraïense president Zelensky afnemen. Aanleiding is een conflict over een Oekraïense legereenheid die verwijst naar een legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog, die verantwoordelijk wordt gehouden voor massamoorden in Polen. Oekraïne spreekt van een strategische fout. Premier Donald Tusk moet nog het besluit bekrachtigen. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor €118 miljoen beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annette Bertram het experiment een groot succes. Bij een treinbotsing nabij Bedford, ongeveer 95 kilometer ten noorden van Londen, zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een trein uit Corby reed achterop een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Hevige onweersbuien veroorzaakten op tientallen plekken in Nederland schade. Politie en brandweer ontvingen veel meldingen, vooral uit Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente. In Coevorde overleed een persoon door een omvallende boom. Voor Midden-Nederland werd ook een NL-alert verstuurd. Code oranje gold tot 2:00 vannacht. Bij een treinongeluk nabij Bedford in het Verenigd Koninkrijk is de machinist van een van de betrokken treinen om het leven gekomen, dat melden de autoriteiten. Daarnaast raakten 89 mensen gewond. De twee treinen reden richting Londen op hetzelfde spoor, waarna een achteropkomende trein vermoedelijk op een stilstaande trein botste. Hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt naar het strand van Luna in Heerhugowaard nadat een kind te water was geraakt. Omstanders haalden het slachtoffer uit het water, waarna hulpverleners direct begonnen met reanimatie. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toestand van het slachtoffer is onbekend en de oorzaak wordt onderzocht. Poolse president Noroki wil de hoogste Poolse onderscheiding van de Oekraïense president Zelensky afnemen. Aanleiding is een conflict over een Oekraïense legereenheid die verwijst naar een legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog die verantwoordelijk wordt gehouden voor massamoorden op Polen. Oekraïne spreekt van een strategische fout. Premier Donald Tusk moet het besluit nog bekrachtigen. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. Middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm.
0: En tot zover het nieuws.

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Vrijdagmiddag is in Krimpen aan de IJssel een 2-jarig kind uit een oververhitte auto gered. Omstanders sloegen een autoruit in nadat het kind al 10 minuten in de hitte zat en hevig zweette. De vader was kort weg geweest. Het kind maakt het inmiddels goed en veilig thuis is ingeschakeld. Australië heeft het eerste geval van H5N1 vogelgriep op het vasteland bevestigd. Een besmette bruine grote jager werd aangetroffen op een strand in West-Australië, zo'n 700 kilometer van Perth. Volgens ANP bereidt het land zich al langer voor op de virusvariant met strengere bioveiligheidsmaatregelen, tests, vaccinaties en noodoefeningen. Hevige onweersbuien veroorzaakten op tientallen plekken in Nederland schade. Politie en brandweer ontvingen veel meldingen, vooral uit Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente. In Coevorden overleed een persoon door een omvallende boom. Voor Midden-Nederland werd ook een NL-alert verstuurd. Code oranje gold tot 2 uur vannacht. Bij een treinongeluk nabij Bedford in het Verenigd Koninkrijk is de machinist van een van de betrokken treinen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten. Daarnaast raakten 89 mensen gewond. De twee treinen reden richting Londen op hetzelfde spoor, waarna een achteropkomende trein vermoedelijk op een stilstaande trein botste. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. Middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag, dag na dag.
3: 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
2: Rozo Radio. Hier. Hier. Hier hoor je de zomer.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
2: De Rozo Express.
1: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
3: André.
1: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
3: Het is zaterdag.
1: Wat is zaterdag?
3: De uitzending.
1: Zaterdag? Nee, zondag.
3: Nee, zaterdag.
1: Helemaal in de war, die vrouw.
3: Ja, nee, het is zaterdag.
1: Wel, nee, hoe kom je daarbij?
2: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
4: Echt waar?
1: Nou, oké.

gaatje knippen.

wel de juiste knop inzet. Ja, goed. Welkom in de Brussel Express voor aflevering 20 juni. En ik moet even kijken of alle knopjes goed staan. Ik zit alleen in de studio momenteel. Dave is onderweg, dus die komt straks wel binnen waaien. We begonnen trouwens met ons wisselalbum van deze week. En dat is deze week het nieuwe album van Snelle. Met als titel Binnenspiegel. En als je nou denkt, wat draaide die aan de intro, zeg maar. Nou, dat was deze week van Sandy Coast met Summer Train. Rozo Summer Train, zo kan ik wel eigenlijk wel zeggen. Want het is Bloedje en Bloedje heet hier in de studio. Trouwens, het nummer dat wij draaiden van ons wisselalbum van Snelle, dat heette dus Muziek. En als je nou wil weten wat wij in dit komende uur al sowieso

0: Ja, heerlijke muziek maakte ze. Cadans van het album Van de Wereld. En uit 1981 kwam dit nummer dus Morgen Doen. En daarvoor draaiden wij Sunny's Inns uit 2019 met Lovely Day. Welkom Dave.
1: Ja, even een momentje. Even
0: hij is even mee. Hij moet even uitpakken.
1: Ja, ik moet even wat uitpakken.
0: Hij moet even uitpakken. Nou goed,
1: ruik. Ik moet koptelefoon pakken en zo en dat soort dingetjes.
0: Ja, nou je bent net op tijd.
1: Ben ik net op tijd?
0: Ja, je bent net op tijd. Ja, zeg even wat in die microfoon.
1: Ja, dat ga ik ook even doen, maar ja, even
0: een moment. Pak even je microfoon, ja?
1: Even een monumentje.
0: Ja, een monumentje.
1: Ja, ik heb nog geen koptelefoon op en zo.
0: Je hebt nog geen hoofdtelefoon. Ah, dat hoeft niet, hoor.
1: Nee,
0: dat hoeft
1: jawel.
0: Helemaal niet.
1: Jawel.
0: Het is te warm.
1: Nee, is wel nodig dat ik die op heb.
0: Ja, ja.
1: Ja, we hebben hier nou een warmteblazer. Dus
0: ja,
1: die blaast warmte.
0: Ja, ja. Dus nou, een circuleert warmte, laat ik het zo zeggen.
1: Nou nee, hij blaast ook warmte, want de achterkant is warm van dat ding. Dus hij draait alleen maar nog meer warmte met zich.
0: Ja, we moeten een aircootje
1: hebben. Warmteblazers.
0: Een aircootje willen we eigenlijk hebben gehad.
1: Ja.
0: Ja. Zo'n inzameling zou ik zeggen nodig.
1: Nou nee hoor, dat is niet nodig. Nee. Airco's zijn niet zo duur meer tegenwoordig. Tenminste, nee, die kleine dingen. Voor deze ruimte kun je best wel een kleine hebben.
0: Ja, ja. Ja, ja. Dan moeten we ochtendgymnastiek doen. Dat is wel erg warm hoor trouwens. Zie je niet?
1: En moeten we nu nog ochtendgymnastiek
0: doen? Ja, nee, ochtendgymnastiek.
1: Oh jee.
0: Sta je in ieder geval in het draaiboek.
1: Oh jee.
0: Ja, in het draaiboek. Ja.
1: Dacht je die al gehad, jongen,
0: nee,
1: dat ik zo laat was?
0: Nee. Volgens het draaiboek krijgen we dan nu.
1: Had jij lange platen dan?
0: Nou, lange platen. Nou, dit blokje duurde 7 minuten 24.
1: Ja, en daarvoor was het ook iets van 7 minuten, of niet? Ja, zal
0: 9
1: wel.
0: Minuten.
1: Ja.
0: Ja, intro. Je hebt altijd een beetje...
1: Een lang intro.
0: Een lang introotje.
1: Ja, dat kan kloppen. Ja.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat kan kloppen. Nou, bij deze...
0: Dan komt even natuurlijk even van de luisteraars die dat weten. OETS, die schakelt ook altijd in. Maar er zit altijd een beetje met het nieuws, dus... Vandaar.
1: Nou, namens mij ook een hele goede morgen trouwens voor degene die denken zo van... Hey! Dat is Dave. Ja, dat is Dave.
0: Ik had jou al gezegd. Ik zei, ja, dat je onderweg was.
1: Ja, dat ik onderweg was.
0: Ja, dat je onderweg wel even oppik.
1: Dat jij mij onderweg wel even oppikt.
0: Ja, ja. Alleen ik wist niet meer welk station daar je stond. Dus misschien ben ik er gewoon voorbij gereden.
1: Het is heel knap, hoor. Het is heel knap. Sst, ik zeg niks.
0: Het is de Rozenburg Express, weet je wel?
1: Ja, ik weet.
0: Nou,
1: ik
0: de radio is illusie. Weet je wel?
1: Dat is ook waar. Oh. Ja, ja.
0: Kijk, ik ben ook niet echt, hè. Ik ben ook AI.
1: Ja, dat klopt, dat je niet echt bent. Maar ja, goed, ja, dat wisten we al.
0: Ben jij wel echt?
1: Ja, ik wel.
0: Ja?
1: Ja. Oh. Ik ben heel echt.
0: Nou,
1: ja.
0: Oké. Okay. Hey, ochtendgymnastiek.
1: Laten we dat maar doen, hè.
2: De ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwits. Goedemorgen, luisteraars. Staat u allen klaar? Een kleine spreidstand. Staat u rechtop? En heft u de armen zijwaarts. Begint u dan met uw linkerarm, die maakt een kring naar omlaag, langs de andere arm helemaal rond tot die weer zijwaarts is. En dan de rechter, alleen in tempo wat vlugger. Om tot op zee. Uw linker een kring en uw rechter een kring. Zwaai om tot op zee. Zwaai om tot op zee. Geef een vering in de knieën en geef u de arm een zetje. Zwaai. En zwaai. Strek hem goed. Links. Ga nog even door, ja, vier mee, de linker en de rechter, gaat goed. En de laatste, halt maar, goed. Dan doen we dit nu nog even met een heen- en terugzwaai en dan de kring en dan de rechter. Dat gaat dus zo, als u de armen zijwaarts hebt, zwaait u naar rechts en terug en dan zwaait u hem om. Tot op zee, de rechter heen en weer, en nu een kring, de linker heen en weer, en nu een kring, 1 en 2, en op, en de laatste keer, goed, want bij dat heen en weer zwaaien moet u voorover buigen, en als u dan de kring gaat maken, komt u rechtop, meteen maar proberen. Ietsje langzamer, Sjaak. Ja, voorover, voorover, rechtop. En de kring. Voorover, houd uw benen recht, ja, houd uw benen recht. Goed zo. Tik over die voeten, kom rechtop. Voorover, voorover en een kring. Herhalen. 1 en 2, rechtop. Voorover, tik en tik en zwaai weer rechtop. Linker, gaat goed. En nu de laatste keer. Goed. Voeten sluiten, Ja, de armen recht omhoog en op uw tenen staan. En van groot gaan de armen omlaag, zo kort mogelijk langs u heen, helemaal aan de vloer. Helemaal klein maken, vingertoppen aan de vloer, knieën diep gebogen, hoofd voorover en rug rond. En dan weer uitstrekken, hoog op de tenen, nu. Dan langzaam dalen, klein in elkaar. En rustig weer uitstrekken, hoog op de tenen. Maak u klein, diep gebogen. En handen weer omhoog, strak uit, kijk naar boven. Maak u klein, handen aan de vloer. Maak u lang, strak uit. En nu zijn we weer groot. Halt en klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
3: Dat was de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwits.
0: Ja, oké, okay, was op tijd.
1: Ja, dan hebben ze hem niet gemist, hè? De
0: nee, daarom, hè? Want,
1: dat kan ja. Natuurlijk ook, hè?
0: Ja, nou, anders moeten we weer gaan herhalen en zo.
1: Op de chat, even kijken hoor. In ieder geval, PJ zit erop, Mieke zit erop, Rob zit erop. En Dave, maar Dave, ik heb mijn naam verkeerd geschreven.
0: Dave? Oh jee.
1: Ja, Dave. In plaats
0: Dave.
1: Van.
0: Dave.
1: Ja, ja, het staat met een B, Dave.
0: Oh, dan noem ik jou volgende keer gewoon Dave.
1: Nee. Ga ik even, moet ik even aanpassen.
0: De Rozo Express met André en Dave. Klinkt wel, hè, trouwens.
1: Ja. Uh-huh. Ja. Zo, aangepast. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Zo. Kijk, dat kan ik heel, kun je heel snel doen, hè. Want dat heet... Er zitten wat dingetjes in. Dus een nou, hele goede morgen trouwens voor iedereen op de chat.
0: Er zitten wat dingetjes in.
1: Ja, dat heet de taal van ons chat. Maar dat is een ander soort taal als dat je normaal gebruikt in de chat.
0: Oké.
1: Okay. Als ja. Met slash en dat soort dingetjes.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Maar dan heb ik zo mijn naam veranderd. In een paar seconden, kijk. Dus, dan werkt het wel.
0: Oh. En als je wel, Dave.
1: Oh. Ja, nou bij
0: kijk,
1: deze.
0: Kijk, de jingle weer aanpassen.
1: Nou ben ik je. De jingle weer aanpassen. Natuurlijk.
0: Ik net gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, André en Dave.
1: Ja. Soms moet je het zo, soms is het zo. Het is te warm hiervoor.
0: Hoezo?
1: Voor dit soort onzin.
0: Dat is voor mij niet, maakt voor mij niet uit of het nou warm of koud is.
1: Ja, voor mij ook niet, maar het is hier best warm.
0: Ja, het is bloedheet.
1: Dus ja, en ik ga niet in mijn blote bas zitten, et cetera.
0: Nee,
1: dat ga ik maar niet doen.
0: Nee, want dan moet ik mijn zonnebril opzetten.
1: Nee, mijn bus kwam niet.
0: Ja, dus, bus kwam
1: ja
0: niet.
1: Dat was heel vervelend, maar die kwam niet.
0: Ja,
1: dus ik moest de volgende pakken.
0: Hè? Ja.
1: Dus ik moest de volgende pakken, helaas.
0: Had gewoon even met de Rozo Express. Die rijdt altijd.
1: Ja, dat...
0: En op
1: dat,
0: tijd.
1: Ja.
0: Dat bedoel ik. Dus kunnen ze wel een voorbeeld aannemen aan ons. Hè?
1: Ja, dat is poging tot, toch?
0: Ja. Ons programma rijdt altijd op tijd.
1: Ja. Een goedemorgen trouwens ook aan Linda. Die stuurt trouwens wel een heel grappig iets. Een stel cavia's op een strand die elkaar, waarbij ze er eentje proberen in te graven. Ik vind hem wel leuk. Die ga ik straks eventjes op onze dingen plaatsen. Ja, en Jolande zit ook te luisteren natuurlijk. En wat ik al zei op de chat, daar zitten een aantal mensen. En natuurlijk ook bij de ORTS. Die zijn ook allemaal aanwezig. Dus als je zit te luisteren, lekker genieten. En ja, we proberen je een beetje verkoeling te geven. Maar of dat gaat lukken is een tweede vraag. Want het weer is echt... Het is plakkerig.
0: En als je via de OETS luistert, dan kan je natuurlijk ook op de autoradio luisteren. En,
1: maar je kan ook met ons kun je ook in de tuin luisteren. Je kan in principe met ons overal gaan zitten. Ja, op het strand. Ja.
0: Als je wifi hebt.
1: Stil en verlaten. Ja, ja. Nee, je kan het gewoon op je zin. Je kan je gewoon op je 5G. Heel veel mensen hebben gewoon onbeperkt, dus dat is makkelijk.
0: Ja, oké, okay, dat kan ook inderdaad. Ja.
1: En ik denk dat het tijd is voor koffie, André.
0: Ja?
1: Ja, ik denk dat ik daar nou zeker tijd voor heb voor koffie.
0: Jij bent echt toe aan koffie, volgens mij.
1: Ja, ik ben zeker toe aan koffie.
0: Ja, dus.
1: Dus dan Paul de Minekwaar. Okay. Waar een wil is? Nou ja, goed, dat is de goede vraag.
0: Ja.
1: En Intergalactic Lovers is ook onderweg.

0: Ja, Intergalactic Lovers. En als je dan denkt, waar komt deze band vandaan? Die komt uit België. Dus we gingen even over de grens. Northern RT heette het nummer uit 2014. En uit 2020 kwam Paul de Munnik met Waar een wil is, is een... Puntje.
1: Ja, nou ja, dat weet je wel eigenlijk. Waar een wil is, is een weg natuurlijk.
0: Ja,
1: zo, we hebben ondertussen koffie gelukkig. Dat is ook belangrijk, want dat had ik al even nodig.
0: Heb je de airco niet meegebracht?
1: Nee, die airco uit die ruimte heb ik niet meegebracht. Dat had ik eigenlijk wel kunnen doen. Want, oh jongens toch...
0: Ja, het is warm.
1: Het is hier goed warm.
0: Ja, ja.
1: Mocht je nou iets leuks willen doen. Vandaag is er in Bavel namelijk, sinds gisteren al, is er Bavel Anno. Nou, Bavel Anno, Bavel ligt tegen Breda. Dat, de meeste mensen die weten natuurlijk wel waar Breda ligt. Als, zeker als je in Oostrouw bent, et cetera. Dat ligt tegen Breda aan. En Bavel Anno wordt weer gehouden dit jaar van gisteren. En dat is begonnen met Radix Point, een optreden daarvan. Tot 's nachts is dat doorgegaan. En dat begon om 9:30. En nou, vandaag is er onder andere een bootcamp vanaf 10:30. Een kindermiddag vanaf 4:00. En een live WK Nederland-Zweden op een groot iets met speciaal bierborrel, et cetera. En dat begint om 4:00. En de wedstrijd die is vanaf 7:00 te zien. En dan kun je dus ook naar die wedstrijd kijken. Later is er vanaf 9:30 is er de cover Cage optreden. Nou, zondag, dat is morgen dus, op vaderdag trouwens, dan wordt er is er een seniorenochtend om 10:00. Daarna begint de braderie in het Gienlijk 1 in Bavel. En het leuke is, in Bavel heb je dan ook de kinderbraderie. Die is er ook. En de volwassen braderie is er dan ook. En je kan daar overheen lopen vanaf 11:00. En het duurt tot ongeveer 5:00. En er is veel muziek, onder andere ook optredens van DJ Bas, DJ Gijs, Tommy Lips, DJ Den Donkere Wolk. Ik ben benieuwd wat dat alweer is. De Harmonie treedt op. Dansschool Lutus. Nowhere Man treedt op. Chassé Pathé. De Groove Alliance. En The Project. Dus ja, er is aardig wat te doen deze Bavel. En vandaag en morgen dus nog. En morgen is daar dus ook die braderie waar je overheen kunt lopen. En allerlei misschien leuke dingetjes kunt vinden. En er is een kinderbraderie. En die zit erbij. Dus en dan kun je daar ook eens overheen lopen. En eens kijken hoe het er allemaal uitziet, zou ik zo zeggen. Dat dus allemaal in Bavel. En dan hopen we wel dat het niet te warm is. Ja, ik dacht aan eventjes twee plaatjes die een beetje het... Die een beetje het weer een beetje vrolijkheid geven. En dan een lekker bos aan over gaan dansen. En het dan hebben over een mooie dag. Sandra Remer onderweg, maar eerst is deze. Hans Boskamp. Dit is Esso Besso. Oeh, een kiss.

0: Ja, blijft leuk dit. Het is een bekantje trouwens van Sluimerzacht. En Sandra Remer. Ze was toen nog heel jong.
1: Hey, piepjong.
0: Piep wil ik niet zeggen. Maar ze was toen nog wel. Ze was toen nog heel jong. En toen nam ze dit plaatje op. Volgens mij was ze 13 toen. Uit mijn hoofd zeggend. Ze moet 13 zijn geweest. En het is een mooie dag vandaag. Dit zijn gewoon die lieve liedjes. En ik vond het leuk om juist deze eens te laten horen. Want Sluimerzacht is natuurlijk Summertime. Maar ik vond deze mooie. Ik vond deze vrolijker om te draaien. En daarvoor ook nog iemand die vooral kent van als acteur. Hans Boskamp. Hij zat in Ja, zuster, nee, zuster, maar hij trad ook op in heel veel andere dingen. Denk maar aan, hij zat in Tita Tovenaar. Dan Hans Boskamp maakte de platen zelf. Hij zat in, hij was ook, heeft ook opgetreden in, ik weet dat hij gezeten heeft in Medisch Centrum West in aflevering of 2-3. Ik weet dat hij gezeten heeft in, zeg eens, A kwam hij hier regelmatig langs. Hij kwam regelmatig langs in allerlei... In allerlei series kwam die regelmatig langs. En wat niet. Wat misschien niet iedereen weet. Is dat hij samen met zijn vrouw. Nan Boskamp. De officiële eerste versie van Aan de Amsterdamse Grachten heeft opgenomen. Dus eigenlijk niet Wim Sonneveld en niet degene die daar nog voor zat, Louis Doucet, want die nam ook al eerder op. En zij hebben hem als eerste opgenomen aan de Amsterdamse Grachten. En wat ook niet iedereen weet, hij heeft ook nog in AFC Ajax gezeten. Dus hij heeft daar ook nog in gevoetbald.
1: Okay.
0: Dus zijn van die leuke dingetjes die je ook nog even kunt vertellen over deze man Hans Boskamp veld verstaan. Hij was echt acteur en daar werd hij door het meest bekend. Dus ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Terug naar de muziek? Ja. Ik denk van André.
2: Nee, maar ik heb wel een berichtje trouwens, want we gingen naar Basel. Ja. Dan gaan we even een stukje deze kant op, zal ik maar zeggen, vanuit Oosterhout gezien. Want de midzomernachtfeest in Dorst, daar is namelijk 4 dagen vol gezelligheid. Van 18 tot en met 21 juni staat Dorst weer in het teken van muziek, kermis en feest. Met als hoogtepunt een knallende feestavond en volop activiteiten dus voor jong en oud. Dus dat allemaal in Dorst. En dan is het nu tijd voor Rob.
0: Oh, daar heb ik ook een plaatje van bij over Dorst.
2: Ja?
0: Ja. Dat ligt hier nog op mijn stapeltje.
2: Ja.
0: En dat komt nog wel een keertje aan bod. Maar ik, kijk. Ik heb het in mijn handen. Toontje lager, alle dagen Dorst.
2: Ja. Dan hebben we het dus over drinken eigenlijk.
0: Maar goed. Ja, maar dan kun je het dus ook in Dorst zeggen natuurlijk. Hè?
2: Ja, alle dagen Dorst. Ik heb Dorst en ik feest in Dorst.

0: En dat was de titel van Chaotic. Dus 2.0 staat erachter. Dus, en hij is uitgekomen op 5 juni van dit jaar. Dus. En dan verdraaiden we Rob de Nijs met Vader E. Hey, wij hebben er nog twee.
1: Maar hoe heet de Chaotic eerst?
0: Geen idee.
1: Starmaker.
0: Oh, Starmaker.
1: Want ze deze dames en heren, die namen namelijk deze plaat in de tijd al op. En die zou eerst onder de naam Starmaker uitkomen. Is uiteindelijk onder de naam Chaotic verder gegaan. Ja. Maar Starmaker was dus de dingenversie. En That Man Think I Love You is eigenlijk in het Engels uitgebracht. In eerste instantie de oude versie dus. En dit is de nieuwe versie. Okay. Daardoor 2.0.
0: We hebben er nog twee tot het nieuws van 11 uur. Dan zijn we straks weer terug.
1: Tot zo. Nee, dit is niet.
0: Jij komt straks ook nog even voorbij.
1: Dit is niet André Hazes, nee.
0: Nee, dat niet. Nee. Wie is het dan wel?
1: Ademo.
0: Ja.
1: Maar dit is origineel. Inderdaad. En Hazes maakte er Het is tijd de hoogste tijd van.
0: Dat klopt.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Het festival Julianenpop in Julianendorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden optreden. Kopers van de tickets krijgen snel meer informatie. Bij een grote brand in een luxe vakantieresort in de Dominicaanse Republiek is een 46-jarige Italiaanse toeriste omgekomen. 3 toeristen raakten gewond en bijna 1700 gasten werden geëvacueerd. De brand verspreidde zich snel door de harde wind en brandbare dakbedekking. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vrijdagmiddag is in Krimpen aan de IJssel een 2-jarig kind uit een oververhitte auto gered. Omstanders sloegen een autoruit in nadat het kind al 10 minuten in de hitte zat en hevig zweette. De vader was kort weg geweest. Het kind maakt het inmiddels goed en veilig thuis is ingeschakeld. Australië heeft het eerste geval van H5N1 vogelgriep op het vasteland bevestigd. Een besmette bruine grote jager werd aangetroffen op een strand in West-Australië, zo'n 700 kilometer van Perth. Volgens ANP bereidt het land zich al langer voor op de virusvariant met strengere bioveiligheidsmaatregelen, tests, vaccinaties en noodoefeningen. En dan het weer. De zon schijnt volop, alleen in het uiterste oosten is er een kleine kans op een onweersbui. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. En landinwaarts is het opnieuw drukkend warm. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
1: Rosso Express.
2: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: stuk.
1: Ja, welkom in het tweede uur weer van de Rozen Express. We begonnen onze uitzending met In Den Haag is een laan. En dat was dus van Connie van der Bos. En daarna dus onze wisselalbum. Het track van ons wisselalbum. Ik Zing heette het. Ja. Samen met Zo Leef Je.
2: Ja, weet je, jij, André, die is met treinplaatjes bezig. Dat is wel heel leuk. Dus ik heb een hele berg voor je. Peter Schrijber natuurlijk met trein. Of Sabine Tiels met trein. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Nou ja, goed, je kan het lijstje helemaal aanvullen met allerlei dingen. Ik zat net te denken, welke had ik nou nog meer? Er was er nog eentje in mijn hoofd.
1: Ja, Lowland Trio had jij.
2: Ja, Lowland Trio. De laatste trein naar Rotterdam, van Doris.
1: Ja, ook.
2: Nou ja, goed, met z'n allen in de trein, die had ik jou wel doorgegeven. Ja, ik kan er nog heel veel noemen.
1: Daar zijn we eigenlijk al 2 weken geleden mee begonnen, hè, met een treinplaatje. Als intro van het eerste uur, en tweede uur, en derde uur.
2: Lekker fout, ja. Fred Jasper, de laatste trein naar Amsterdam, is er ook zo één. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Erik Nijgen.
1: Komen er nog genoeg?
2: Oh ja hoor, een hele berg. Ik kan je een hele berg geven van gekke dingen over...
1: Nou, ik heb al een stuk of 25 al in mijn map staan. Dus
2: we kunnen nog wel even doorgaan. Ja hoor, geen probleem. Want zangeres Debbie... Die heeft het nummer wat Teaching ook opgenomen heeft zij ook opgenomen als B-kantje. Dus ook dat. En zo kan ik nog wel even doorgaan met treinplaatjes. Ik kan er een hele berg mee vullen.
1: Ja,
2: Jimmy Vrij. Je kan het schrik niet bedenken. Ja, dus komt allemaal goed.
1: Treinplaatjes, fluitplaatjes, het komt allemaal voorbij in de Rozenfest.
2: Ja, Andreas is de laatste trein. Zit ik net te denken, kan ook.
1: Ja, die kan in mijn mapje staan volgens mij. Trouwens, wil je kijken wat wij komende uur gaan draaien? Althans onder voorbehoud. Want,
2: kijk onze Facebookpagina.
1: Wat er gepland is. Kijk even op onze website rozoexpress.com/playlist.
2: Ja, en onze Facebookpagina staat hier ook op. Want op onze Facebookpagina kun je gewoon heel simpelweg wel wat er op dat moment aan het draaien is zien.
1: Ja.
2: Dus dat is misschien ook al makkelijk.
1: Dus, oké. Goed, tijd voor...
2: Tijd voor de ANB-plaat?
1: Ja,
2: zelfs de Summer Nights. Dit is Diesel.

0: En dat ik pittig B-kantje Bite Back van Diesel. Het was de B-kant van Sansolino Summonite. Het kwam allemaal uit 1997.
1: Uit 2017. Uit 1997.
0: Ja, hoor.
1: Zullen we het zo houden?
0: Ja, ja, ze zullen het nou houden.
1: 2019-97. Ja. Nou, ik denk dat dat wel mooi is trouwens.
0: Diesel, trouwens heel duur hè, tegenwoordig.
1: Ja, nou ik zal je heel eerlijk zeggen, ik hou me er niet zo mee bezig.
0: Maar nee, ik ook niet, maar ik ga je niet op diesel.
1: Nee, maar heel veel
0: en
1: mensen die...
0: Onze Rozo Express ook niet.
1: Nou, ik zal heel eerlijk zijn. Maar heel veel mensen die zijn nu allemaal bezig met... Die roepen allemaal, ja, dat is heel duur en dat is duur en zus is duur en zo is duur.
0: Nou ja, klopt.
1: Ja, maar, dan denk ik zo van, ja maar jongens, je kan er niks aan veranderen. Dus je kan wel zeggen van, je kan wel blijven zeggen van het is te duur.
0: Ja, ik stond toevallig van de week ook even bij de benzinepomp. En op een gegeven moment stonden twee mensen te praten tegen elkaar. En ook al duur benzineprijzen, noem maar op. En toen zei die ene van, nou ik heb er helemaal geen last van hoor. Ik tank al jarenlang iedere keer voor 25 euro.
1: Ja? Ja, dat kan.
0: Ja.
1: Maar nee, maar ik heb er helemaal geen last van. Want weet je wat het punt
0: even
1: is?
0: Even doordenken. Ja.
1: Ja, dat weet ik. Maar, ja. Maar ik ben er heel makkelijk in geworden. Want mensen die roepen altijd zo. Ja, en alles wordt duurder. En blijven mensen maar erover klagen. Maar jongens, je kan er niks aan veranderen. Nee, dus maar, als je er niks aan kunt veranderen, dan moet je er ook, niet over nadenken.
0: Kijk, Dave, je moet er natuurlijk ook wel denken. Als je op een gegeven moment echt daarvan afhankelijk bent. En op een gegeven moment, kijk, je salaris gaat niet omhoog. He, dus ik bedoel, de mensen die zullen toch op een gegeven moment, ja bij jou misschien wel, maar,
1: ja.
0: maar ik bedoel, kijk je moet je ook natuurlijk voorstellen dat er op een gegeven moment heel veel mensen zijn die echt afhankelijk zijn van de auto, anders kunnen ze gewoon niet op de werk komen. En de werkgever die is, niet alle werkgevers die zijn ook op een gegeven moment bereid om
1: dat
0: bij
1: weet
0: te lappen.
1: Ik, maar alles wordt duurder en ja, je kan er wel, dan kun je er wel over klagen, maar over klagen helpt ook niets, want je krijgt er geen geld meer voor.
0: Nee, dat is, maar ik kan me wel voorstellen. Stel dat je op een gegeven moment wel zoiets hebt van, dan moet ik even kwijt, zeg maar.
1: Van de andere kant, wat ik al zeg, dat is hetzelfde verhaal met alles. Ik kijk gewoon naar ze van, oh, kan ik het betalen? Ja, mooi, dan betaal ik het. En dan neem ik het. Kan ik het niet betalen? Ja, dan kan ik het niet betalen. Dat is heel simpel in mijn ogen.
0: Als jij afhankelijk bent van je auto en jij moet om op een gegeven moment naar je werk toe. Kijk, jij gaat met openbaar vervoer. Dat gaat straks ook allemaal duurder worden. Alles gaat duurder worden.
1: Nee, nou, het openbaar.
0: Het hangt allemaal aan de energie, et cetera.
1: Nee, niet helemaal waar het openbaar vervoer.
0: Hoe denk je dat de stroom opgewekt wordt voor de trein?
1: Nee, maar ik zal jou vertellen. Een treinkaart, dalurenkaart, kost 49 euro per maand nu.
0: Ja.
1: En dat is 49 euro per maand. En dan kun jij gewoon in de daluren kun jij gewoon op en neer reizen wat je maar wil voor 49 euro per maand.
0: Ja, in de daluren.
1: Ja, dat maakt niet uit.
0: Als je op een gegeven moment dus buiten de daluren, dan betaal je gewoon de hoofdprijs.
1: Nou, ja en nee. Want ik zal je uitleggen. Kijk, als jij 's ochtends om 6:55 weggaat. En dan ben jij nog in de daluren. En dan kun jij gewoon met jouw trein. Kun jij gewoon op en neer reizen. En dan zit hij weliswaar daarna niet meer in de daluren. Maar je bent al ingestapt in de dalurentijd. Dus dan mag je daar ook gewoon mee rijden op dat moment.
0: Ja. Weet je wat? Rijd wel met Rozo Express mee.
1: Ik zeg altijd zo van, je moet gewoon. Ja, je kan wel mopperen, maar dat helpt je niks. En dan maak je jezelf alleen maar moe van.
0: Mijn hoor je niet mopperen.
1: Nee. Maar ik bedoel, dat geef ik even aan aan iedereen.
0: Ja, maar ik zeg gewoon even bij de mensen die op een gegeven moment allemaal afhankelijk zijn. En dan is het logisch dat je dan op een gegeven moment zegt van, ja, waarom? En waarom is het in België wel goedkoper? Maar goed, daar kunnen we een hele discussie over hebben. Het is tijd voor muziek.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja.

0: Ja, tenminste, als je nog een plekje kan vinden aan zee. Want dat zal natuurlijk best wel druk worden, denk ik, met die warmte. Dit was Gunther Neefs trouwens. Het kwam allemaal uit 2024.
1: Nee, maar ik weet
0: en
1: wel
0: En uit
1: waar.
0: 2013 kwam Ilke Klein samen met Treasure met Einde Tag am Strand.
1: Er zijn plekjes bij aan het strand, ja, aan zee of aan een meer. En ik weet er een paar plekjes. Daar komt bijna niemand. En dat is een heel groot voordeel.
0: Ja,
1: maar daar
0: ja.
1: moet je even voor...
0: Waar is dat
1: door,
0: dan?
1: Dat is in... Nou, bijvoorbeeld... bijvoorbeeld in Goes. Ik weet een plek in Goes.
0: Ja, okay.
1: Ik weet een hele goede plek in Goes. Waar heel veel mensen zijn op het strand. Maar als jij iets verder loopt, dan moet je even door minder makkelijk lopende paadjes. Om het zo te zeggen. Oftewel, daar ligt heel veel bebossing.
0: Ja.
1: En dan loop je iets verder door. En dan kom je ineens op een plekje terecht waar geen hond je ziet. En waar het heerlijk relaxed rustig is. En waar geen mens zit op dat moment.
0: Oké.
1: En ik zeg niet waar.
0: Waar is dat dan?
1: In Goes, maar waar?
0: Maar waar in Goes?
1: Nou, wel zeg ik niet.
0: Nederlands wordt een beetje druk natuurlijk, hè? Ja, begrijp je wel.
1: Ja, precies.
0: Begrijp je wel. Je wilt het plekje gewoon voor jezelf houden.
1: Nee, dat niet. Nee, want ik ben er niet iedere week. Dus, nee, maar dat ga ik niet zeggen, want dat is onzin. Maar zo werkt het wel. En heerlijk relaxed zitten daar. Niks mee, niks aan de hand.
0: Hey. Nee, ik ken ook hier plekken in Breda, onder andere. Daar is het ook altijd vrij rustig.
1: Ja, precies.
0: Ja, dus zeker ook lekker niet verklappen. Nee.
1: Nee.
0: Dat is geheim.
1: Dat is zo.
0: Dat is het geheim.
1: Ja.
0: Ja, dus. Goed, ik zit de laatste tijd meer in Breda als in Oostraad, volgens mij.
1: Hoezo dat?
0: Ja. Of nee, in Etten-Leur trouwens. In Etten-Leur zit ik vaak.
1: Ja, dat weet ik.
0: Dus, ja, dus vandaar. Oké.
1: Dit weekend ook weer?
0: Nee, dat weekend. Even kijken, zondag. Ja, zondag.
1: Maar,
0: zondag zit ik weer in Breda.
1: En straks zit jij aan dat meer, of niet?
0: Nee, zondag.
1: Oh, vandaag niet?
0: Nee, vandaag niet, nee. Nee, je moet 6 euro per keer van de hele dag betalen. Als je dan voor 4 uurtjes...
1: Maar jij hebt toch een fiets?
0: Ja, maar wat ik allemaal meenemen, dat kan niet op de fiets.
1: Nou, hoef je toch niet mee te nemen?
0: Moet ik een aanhangertje.
1: Je hoeft toch niet alles mee te nemen?
0: Nou, er is niks te krijgen daar.
1: Ja,
0: ja er is tegenwoordig een restaurant. Dat wel. En want dan hoorde ik laatst een verhaal te vertellen. Die wilden een bedje. Er stond ook op een gegeven moment van die... een bedje met parasol en alles stonden buiten. Mag je even 15 euro aftikken? Huren.
1: Ja, voor koffie en thee.
0: Nee, en koffie. Dat was wou een flesje.
1: Ja, maar vind je het
0: gek? Flesje water. Spa rood was dat. 4 euro.
1: Ja, maar jij hebt een fiets. Daar kun je dus achterop kun je een bak zetten. Je kan voorop een bak monteren. Ja, dat is heel eenvoudig met 2 tie-rips en je hebt een bak erop. En je kan een rugzak nemen. Nou, dan heb je alles elkaar.
0: Ik heb altijd mijn eigen coolbox heb ik bij. Hoe heet dat? Een lichtbed heb ik bij.
1: En die kun je...
0: Parasol heb ik bij. Dat kan niet op de fiets, hoor. Echt niet.
1: Nou, die parasol misschien niet. Maar dat luchtbed in die coolbox kan met gemak.
0: Coolbox, die kan niet op mijn fiets.
1: Ja hoor.
0: Nee, hoor.
1: Want de bak die je achterop monteert op je zadel. Ja, daar kun je die coolbox inzetten en dan blijft die staan.
0: Nou.
1: En dat kan die. Ja.
0: Geloof me, dat is dus niet.
1: Gedaan. Veel. Heel veel gedaan.
0: Tijd voor muziek.
1: Denk ik wel. Ja.
0: We gaan naar de makkers trouwens.
1: Ja, zomerzon.
0: Ja. Ja,
1: heb je de Duitse versie of de Nederlandse?
0: Nee, de Nederlandse.
1: Oh.
0: De originele.
1: Ja, dat was ook, die Duitse was ook origineel, want die zijn allebei tegelijk opgenomen vandaag.
0: Ja,
1: ja.
0: Nou, jij krijgt voor deze keer krijg je gelijk.
1: Ik weet het.
0: Ja. Je hebt het niet, maar goed.
1: Ja, echt wel. In dit geval wel. Ja.

0: Just a perfect day.
1: Wat?
0: Ja, dat is eigenlijk het origineel.
1: Ja.
0: Lou Reed, okay. Trouwens.
1: Ja, ja, goed.
0: Lome dag.
1: Okay. Maar dit was Rob.
0: Ja, dat
1: ja,
0: was
1: Rob de Nees. Samen met... Lome dag heette net trouwens. En dat kwam uit 1977. Maar dat weten de liefhebbers wel, hè?
0: Dat sowieso.
1: Ja.
0: Dus. Dinsdag 23 juni, dus dat is aanstaande dinsdag, staan de leerlingen van de Koninklijke Fysiolocatie Breda samen op het podium voor een uitvoering van de musical De Vissen Wasseretten. Nou, de voorstelling is bijzonder omdat alle 60 leerlingen van Fysioonderwijs Breda eraan meewerken. Leerlingen uit zowel het speciaal basisonderwijs als speciaal voortgezet onderwijs. Allemaal met een visuele en vaak meervoudige beperking. Nou, inclusief culturele reducatie, zo moet ik dat mooi zeggen, in praktijk brengen. En met de vissen wasseretten laat Fysioonderwijs Breda zien dat inclusief culturele reducatie binnen speciaal onderwijs niet alleen mogelijk is, maar ook kan leiden tot een professionele en verbindende theaterervaring. Nou, het project sluit daarmee naadloos aan op de visie van de school: thuiskomen in de wereld. Nou, het wordt allemaal samen gemaakt en het verhaal is eigenlijk gaat over een groep vissers die 10 vissen vangt op zee. Op de markt koopt een kok de vissen om er soep van te maken. Alleen is er één probleem: de vissen stinken verschrikkelijk. En de oplossing blijkt even verrassend als komisch: de vissen gaan naar de wasseretten.
1: Ja.
0: Daar worden ze gewassen en gestreken tot ze weer helemaal schoon zijn. Ik vind het wel heel bijzonder. Zo schoon zelfs dat niemand het nog over hun hart kan krijgen om soep ervan te maken. En daarom brengen de vissers de vissen uiteindelijk terug naar zee. En eindgoed, al goed.
1: En toen zwommen ze weer weg.
0: Ja. Dus het is gewoon een leuk iets. En dat is allemaal in Breda. En dat is dus dinsdag 23 wordt dat... wordt dat gedaan. Dus een soort theaterervaring kun je hiermee bereiken. Dus dit is alleen maar mooi. Dus ja. Dus dat we eens eventjes... dacht ik zo van...
1: Ja, dat is leuk. Ja.
0: Moet ik er ook eventjes bij vertellen. Ja, voor veel mensen is het eindelijk weer zomer. Voor mij heb ik zoiets van... deze warmte hoeft voor mij nou ook weer niet. Maar dat is even persoonlijk. Kenya zingt er wel over. Eindelijk weer zomer.

0: Pom. Va bene. Nou ja, goed, dat kun je zeggen, want dat is Italiaans. En dat is meestal van als je goeiedag zegt. Dus van va bene. En dan zeg je, bel je later. Nou, 2 seconden later kun je weer gebeld worden. Dan zeg je weer aan het einde van het telefoongesprek, va bene. Ja, dus eigenlijk, zo moet je dat eigenlijk doen, ja.
1: Okay.
0: Ja, dus je zou aan het einde van het programma zou je va bene kunnen zeggen.
1: Ja.
0: En dan, dat
1: en dan daar achteraan in het Brabants houden. En
0: ja, dat zou ook kunnen. Maar va bene is eigenlijk ook it goes well. Of
1: in België? Of zeg je in België?
0: Wat? Wel allez?
1: Dag.
0: Ja, dag.
1: Ja.
0: Ja, wat kan ik nog meer zeggen?
1: Nou. Zullen we dan onze Belgische luisteraars even vragen?
0: Dat kan natuurlijk. Kan je altijd vragen.
1: Ik ben zeker hier in Oostzout of in Brabant. Houdoe?
0: Oh ja.
1: En in Rotterdam dag?
0: Nou, Duitsland zeggen ze ook wel. Va bene is ook oké trouwens. Hm? Maar het is goed, oké. Zo kun je er veel van maken. Maar, goed. En wij kunnen houdoe zeggen of doei.
1: Oh ja, en, doei. Ja, doei.
0: Doei kus. Ja. Ja. En in het...
1: en dag.
0: En in het Italiaans is het eigenlijk vooral veel ciao. Ciao is ook belangrijk. Dat is ook dat is wat voor ons doei is of houdoe is. En ze kunnen nog door gaan baaien. Okay.
1: Blablabla. Het is toch echt een leerzaam programma dit, hè?
0: Ja, natuurlijk is
1: een leerzaam programma.
0: Ja, en zeker als het zo warm is, dan heb je wel een leerzaam programma nodig. Want het is,
1: trouwens, als het zo warm is, dan denk ik altijd aan ijsberen. Hè, die vechten in de sneeuw.
0: Ja, nou, voor mij mag
1: denk
0: het.
1: Ik dan altijd aan. Ja, dus. En dan word je gelijk wat koeler.
0: Ja.
1: Goed. En muziek.
0: Uh-huh.
1: Starfish. Sunburn.
0: Zullen we dat maar doen, hè?
1: Nou, dat doet hij wel, hoor.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, maar wel goed insmeren, zeg ik altijd. Dit was Gently en de Boer uit 2020. Het komt allemaal van een album deze zomer. En daarvoor uit 2019 Starfish met Sunburns.
1: Dat doet me trouwens denken aan Doe de Mambo Jumbo, doe maar lekker met ons mee. Ja, daar vertellen ze alles over.
0: Van K3.
1: Dat is niet van K3.
0: Ah, okay.
1: Dat is niet van K3. Het is wel Belgisch.
0: Okay.
1: Maar dat is niet van K3. Nee, de nieuwe van K3 die heette de Zomer van Oya Lele. Die heb ik al heel vaak gedraaid.
0: Ja.
1: Dat is een van de... Dat is gewoon
0: nou,
1: weer...
0: Wie was dat dan?
1: Deze?
0: Ja.
1: Moet ik het even goed zeggen, want anders zeg ik het echt fout. Even erbij pakken. Dat was voor, die plaat kwam vorig jaar uit.
0: Ja.
1: En die gaat dus over elke 2 uur smeren. Je begrijpt ook wel waarom. De helden van de zon.
0: Okay.
1: Want, ik heb hem vorig jaar ook veel gedraaid. Ja. En dit jaar moet hij eigenlijk ook gewoon weer veel gedraaid worden. Want ze, vele malen... dat is tenminste leuk. Dat is tenminste gezellig, vrolijk, leuk dingetje. Blitz heette ze.
0: Oh,
1: en het waren twee heren uit België. En de helden van de zon. Dus die zingen er allemaal over. Dit is echt een geweldig leuke plaat.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus,
0: Hey, we hebben er nog één tot het nieuws van...
1: Want
0: 2 halen we niet meer.
1: Jawel toch. Ja, nee, we knippen er gewoon een minuut vanaf van elke plaat of 2. En dan gaan we die gewoon draaien.
0: Nou, we kijken of we de 2 kunnen
1: draaien. Anderhalf minuut per keer per plaat. Dan hebben we precies 3 minuten.
0: Ja, oké.
1: Laat me komen. Hier is Ilse.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting 200 miljoen euro. In de Duitse stad München zijn twee goederenwagons tijdens rangeerwerkzaamheden van een brug gestort. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De wagons kwamen op een weg terecht die voorlopig afgesloten blijft. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn ondervindt het reizigersverkeer geen hinder, maar wordt wel aanzienlijke verkeersoverlast verwacht. Het festival Julianapop in Julianendorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden optreden. Kopers van de tickets krijgen snel meer informatie. Bij een grote brand in een luxe vakantieresort in de Dominicaanse Republiek is een 46-jarige Italiaanse toeriste omgekomen. 3 toeristen raakten gewond en bijna 1700 gasten werden geëvacueerd. De brand verspreidde zich snel door de harde wind en brandbare dakbedekking. De oorzaak wordt nog onderzocht. En dan het weer. De zon schijnt volop, alleen in het uiterste oosten is er een kleine kans op een onweersbui. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. En landinwaarts is het opnieuw drukkend warm. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag, dag na dag.
3: 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
2: De zon schijnt. Je voelt je onbezorgd en vrij. Met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Goedemiddag. Rosso Express wisselalbum.
4: Luister, ik zit goed te...

0: Welkom in het derde uur weer van de Rozo Express. En dit was een track van ons wisselalbum van Snelle.
1: Snelle.
0: Met als titel Binnenspiegel. En dit was de tiende track. En dat heette dus Emily. En daarvoor draaiden we trouwens Willem Duin. Met eerste trein als antwoord.
1: Ja. Nou ja, treinplaatjes, daar kom je nog wel heel wat vandaan.
0: Ja,
1: misschien
0: ja.
1: Wel leuk, want voor degene die die regelmatig op station Breda kwamen, daar was altijd Happy Station. Happy Station was een soort Playmobil museum met een kleine winkel erbij. Maar nou zijn ze verhuisd, want Breda, het station van Breda had hele rare ideeën over die plekken, waarvan ik dacht van, ja, dus ik denk ook niet dat het klopt dat ze zijn. Wat ze geschreven hebben naar die persoon. Maar ja, goed. Dat er zei. Ik vind het wel jammer trouwens hoor. Iets heel leuks. Want namelijk dat Happy Station is verhuisd naar de Teteringse Dijk in Breda. En Teteringse Dijk 143 om precies te zijn. En naar mijn weet, als ik dit zo zie, dan zat daar vroeger een garage in. En volgens mij ook heeft er ook nog een bakker in gezeten op de Teteringse Dijk. Maar in ieder geval, daar kun je niet terecht voor. Schrave auto-onderdelen heeft erin gezeten. En ik weet precies waar dat is. En volgens mij is dat bijna tegenover zelfs in Breda een bepaalde muziekwinkel. En daar is het bijna tegenover.
0: Oh.
1: En daar komt nu Happy Station in te zitten. Oftewel, een uitgebreide Playmobil beleving. En zondag 27 juni gaat dit open. En het is een museum natuurlijk. En daarnaast heb je ook een kleine winkel.
0: Kun
1: je er van alles doen met opleidingen, et cetera. Dus ja.
0: Ik kom daar straks nog. Ook bij die platenwinkel. Waar je nog CD's kan kopen en LP's en singles.
1: Kan nog steeds hoor, op heel veel plekken. Maar ja, goed, ja. Daar is ook.
0: Dus.
1: Maar in ieder geval, daar komt nu de Playmobil. Daar komt het grote Playmobil, Happy Station. En ja, goed, het wordt echt een Playmobil
0: kijken,
1: iets.
0: Trouwens, komt daar dus,
1: maar 27 juni gaat het open. Vanaf 11 uur kun je er dan terecht. En er wordt van alles gedaan. Er wordt ook een kinderkleedjesmarkt. Is er. Allerlei dingen zijn er te doen. En kun je dus uitgebreid genieten van Playmobil. Want het gaat daar naartoe. De station Breda gaat het naar de nieuwe locatie in Breda. Oftewel wat vroeger autobedrijf Schrauwen was. Daar zit dus nu Happy Station.
0: Dat is tegenover die winkel.
1: Ongeveer. Dat is ongeveer daar tegenover.
0: Dat is
1: inderdaad.
0: Een mooie locatie.
1: Ach ja.
0: Tijd voor de XXL-track. Deze keer van
2: de XXL-track.
3: Je trad op in een theater.
0: Connie van der Bos dus.
1: Ja.

0: Wat blijft ze toch? Dit is toch mooie muziek nog steeds van Connie van der Bos. Ja. Mogen we niet vergeten, deze zangeres.
1: Ja, klopt.
0: En ja, heel mooi. Dit was trouwens de XXL track van deze week. En dat heette heel simpel Kind, je bent een ster. Uit 1994. Nee, 84 kwam het.
1: Nou, ik zal nog iets verder bij vertellen over deze plaat. Het nummer van Janis Ian, vertaald naar het Nederlands. Connie heeft een LP opgenomen met alleen maar nummers van Janis Ian. Vertaald weliswaar, er staat ook één nummer op samen met Janis Ian, Don't Leave Tonight. Wat ook nog eens een keer een top 40 hit werd. En ja, goed, het was gewoon een... ook weer zo'n album waarvan je zegt van, oh ja...
0: Ja. Zou we best zelfs een wisselalbum dan kunnen maken.
1: Dat kun je ook doen. Je kan er heel veel van maken. Dus dat is alleen maar supermooi. En soms is het ook wel eens lekker relaxed ook. Om eventjes zo wat die relaxte muziek erbij te hebben. En het er dan een beetje mooier van te maken. Ja, dat heeft wel een lekker ding. Even tussen de bedrijven door, jongens. Let even op. Want op dit moment is het natuurlijk bloedheet. Let op je honden. Maar let ook op iedereen die, als je eventueel in de trein zit of zo... Of in de auto zit. Let erop dat je iets van water bij je hebt. En ga zo maar door. Want het is heel belangrijk. Want het kan. Het is echt gewoon weer. Waar je dus... die temperaturen zijn niet fijn. Voor ons zeg maar. En voor de mens. Maar ook niet voor dieren. Dus houd ook je huis koel. Zorg ervoor dat je eigenlijk alles zo dicht mogelijk houdt. Dus de ramen dicht, gordijnen dicht. En dan 's avonds, als het helemaal afgekoeld is, doe dan alle ramen tegelijk tegenover elkaar open. Dan koelt het flink af. En dan kun je het laten doen. Want ja, zonder... Dit zijn geen leuke dingen. Nee, maar let ook op kleine kinderen. En let ook op je beesten. Want ook die kunnen niet alles kwijt.
0: Ik had gisteren, hoe heet dat, gisteravond, bij mijn thuis was heerlijk 21 graden. En op een gegeven moment, toen ik op een gegeven moment mijn balkondeur opende, was het net of je echt inderdaad tegen een muur van warmte opliep. Zo warm was het. Het is echt, de reactie kwam dan ook wel s'avonds met die onweersbuien. En in sommige plaatsen is het best wel heftig geweest. Omgevallen bomen en noem maar op.
1: Nou,
0: dus hagelstenen en
1: voor sommige het was op sommige plekken was het lastig, maar ik zeg heel eerlijk, ik vond het gisteren geweldig om te zien. Ik heb een paar ik kreeg van een vriend van mij, kregen wij foto's te zien en een filmpje te zien van hoe de lucht daaruit zag. Nou, echt waar, het was zo bijzonder om te zien. Ja. Ik vond het wel.
0: Het werd op een gegeven moment best wel donker en veel flitsen en dat was echt wel...
1: Ze waren
0: wat foto's gemaakt.
1: Ja, ze waren weer foto's aan het maken in de hemel. Ik vind het mooi. Ja.
0: Oké, goed. Wat het mooi is?
1: Is muziek.
0: Is de volgende plaat die ik ga draaien.
1: Ja, weet je dat zeker? Dat het mooi is? Oké, laat me draaien dan. Ja?

0: twee actuele nummers. Dit was Blackbird met Do You Read Me? En daarvoor draaiden we Samaya Andrijk met See Me Like You. Ja, hele leuke muziek. En trouwens, even iets anders. Want heb je zin om naar een platenmarkt te gaan? Hier in Oosterhout, in het winkelcentrum Arendsels, is namelijk vandaag platenmarkt. Lekkere struinen in het winkelcentrum Arendsels tijdens de Oosterhoutse platenmarkt vind je tientallen meters vol LP's, CD's, singles en in allerlei stijlen. Wat kun je onder andere verwachten? Platen, cd's en singles van deelnemers uit het hele land. En muziekstijlen van funk tot punk en van Hollands tot house. Overdekt rondneuzen in Haartje Oosterhout. Gratis toegang en volop parkeergelegenheid in de parkeergarage.
1: Oh, daar ga je dus zo meteen naartoe.
0: Ik denk het niet.
1: En waarom niet?
0: Een beetje te warm.
1: Nou, maar dat wil niet zeggen, daar is, volgens mij is het daar niet zo warm. Omdat het overdekt is en daar komt bijna geen zon.
0: Ja,
1: dus dit is cooler, hè?
0: Ik ga er even over nadenken.
1: Ja, je moet er gewoon even overheen lopen. Ja. Ik ga het niet doen, want ik moet zo meteen naar een verjaardag. Hm. Maar dat terzijde. Dus, want ik word zo meteen opgehaald. Maar iets wat misschien wel eventjes even leuk is, wat je al zei, een platenbeurs. Nou, wie weet vind je de volgende plaat ook wel. Het is namelijk zo dat je... je had de Wallace Collection. Die namen ooit een single op en dat heette Daydream. Nou, na het opbreken van de Wallace Collection komen er allerlei... Gaan de leden van alles doen. Denk maar aan Salix Alba en ga zo maar door. Je krijgt de meest aparte dingen. Maar de vier leden van de Wallace Collection gaan ook nog even kort samen door onder een andere naam. Onder de titel van hun grootste hit. Daydream van de Wallace Collection. De band bestond uit... Tenminste, Daydream bestond uit Freddy Nieuwland, John Valken, Mark Herouet en Serge Gazarian. Ik moet het goed uitspreken. En de enige die miste is eigenlijk Sylvain van Olmen. Maar die was met hele andere dingen toen al bezig. En ja, goed. Ze nemen één LP op en twee singles. En ja, deze single is zo mooi. En ja, wel misschien ook wel toepasselijk bij mij. Ja, ik denk het wel. Terug naar 1977. Dit is Daydream met Little David.

Ja, twee platen achter elkaar. Je hoorde natuurlijk Shirley daarnet. En het wordt in het Frans staat het erop, omdat het songfestival plaatje eigenlijk is. Ce soir je t'endrai. Maar eigenlijk werd het vertaald naar het Nederlands. Oftewel, ik wist al lang dat jij zou komen. Daar kun je ook andere dingen bij bedenken, maar daar ga ik het maar even niet over hebben. En uit 1966 hoorde je Shirley. En daarvoor het ontzettend mooie uit 1977 stammende Little David door Daydream. En echt waar, ik vind dit zo'n fantastisch mooi nummer. En heel bijzonder nummer ook trouwens. En ja, ik vind dit gewoon echt, ik vind het gewoon echt ontzettend mooi dit. En het is gewoon een nummer wat uit 77 komt. En ik blijf dit mooi vinden. Absoluut, absoluut. John Lennon, Beautiful Boy, ga ik nog wel een keertje voor je draaien, Mieke. Want Mieke die zat op de chat en die zei er iets over. Dus ik zei, ga ik voor je doen. Dus moet ik even mee onthouden. En zo zijn er natuurlijk heel veel platen die je hoort. En heel veel stijlen en heel veel dingen dat je denkt van, wow, wat is dit toch mooi. En muziek is en blijft mooi. En ook met warmte. En dan kun je het laten tot je laten komen. Nou, morgen is het Vaderdag. En naast allerlei dingen die te doen zijn van markten en ga zo maar door, is er natuurlijk ook nog Vaderdag. Dan zet je heel eventjes je vader in het zonnetje, zeg maar. Dus ook in dit geval. En dat doen we weer met Rob de Nijs. Dit is ook vader. Deden we dat straks ook. Alleen deze komt uit 1977.

0: Waar moest jij nou om lachen? Dat komt door die vlamkoeken.
1: Waardoor?
0: Door vlamkoeken.
1: Zou het?
0: Ja, zonder gekheid. Daar komt het door.
1: Zal wel als jij het zegt.
0: Papa is lief hoorde je van Maggie McNeil uit 1989. En in 2003 hoorde je ook nog, tenminste niet 2003, want 1977 oorspronkelijk, hoorde je vader van Rob de Nijs. En de tijd die vliegt, André. Dus het is nu hoog nodig tijd voor iets heel anders. Oftewel hoog nodig tijd voor...
1: Ik had heel gedacht dat je zou vliegen.
0: Nou, je ziet ze niet vliegen hoor. Het is gewoon hoog nodig tijd voor schooltijd.
1: Ja,
0: ja. Ja. We gaan terug naar 1983 met Benny Vrede producties. En toen in de tijd, toen deed je, ja, op school kreeg je allemaal van die liedjes door Benny Vrede. Dat was in de jaren 60 al.
1: Had je ook altijd, ik had van die leuke... Van die leuke leslaatjes met van die klepjes, weet je wel?
0: Ja.
1: En dan hadden we van die inktpotjes.
0: Ja, wij niet.
1: En als je
0: daar
1: dan wat ingooide, dan ging dat lekker schuimen, weet je wel? Ah, dat was heel leuk.
0: Ja, ja, natuurlijk, ja, ja. En dan was jij dus weer de klas uit.
1: Ja, of moest ik weer in de hoek gaan staan.
0: Ja, ja, dan had ik al een vermoeden van dat zo zou gaan gebeuren. We gaan dus terug naar schooltijd. Doen we lachen met het kinderkoor van Lili Peters. 1983 komt iets vandaan. En toen al in de tijd, er zat ook al bladmuziek bij die plaatjes. En die kopieerden dan leraren 100 keer. En dan kon je dat op school leren toen in de tijd.
1: Ja, plaatjes. Ik mag niet.
0: Nee.
1: En zo deden het al.
0: Dat was, ja, maar dit is bladmuziek. Dit is meezingen met het liedje.
1: Oh, dat is meezingen. Oké. Okay. Ja. Nee, ik dacht strafregels. Schrijven. Dat heb ik ook heel veel
0: gedaan. Zo moe van deze mannen. Hier word je zo moe van. Laten we die plaat maar gaan draaien.

0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: was ook een toverspreuk, toch?
0: Ja.
1: Simsalabim en ik tover jou weg.
0: Nou, ja. Denk je dat bij mij lukt?
1: Nee, dat lukt niet. Dat lukt
0: Kijk,
1: niet helemaal niet,
0: joh. Je tovert mij weg, maar weet je wat er dan gebeurt? Dan hoor je mij nog steeds praten.
1: Ja, dat is zo erg, ja. Dat is juist zo erg. Ja. Lost er niks mee op.
0: Nee, dat klopt.
1: Nee, jammer.
0: Kijk, als ik aan de automaat niks zou doen, dan ben ik minimaal 3 keer in de week te horen. Dat ben ik nu ook. Wat maar dan eerig, automatisch, als ja. ik er niet zou zijn, ben ik nog steeds te horen. Dus ja.
1: Ja, oké.
0: Ja, dus dat is heel simpel.
1: Ik hoor jou zaterdag al.
0: Simpsala, ja, en
1: 3 uur lang.
0: Ja, nou, je blijft meestal ook nog even zitten, dus dan wordt het 4 uur lang.
1: Ja, soms wel, ja.
0: Hoop dat je hebt nog steeds PJ, Mieke en Rob zitten nog te luisteren. Ik weet dat Jolanda en Linda ook nog zitten te luisteren. En we gaan langzamerhand naar het einde toe, André.
1: Ja, ik zie het eindstation al naderen.
0: Ja. En normaal gezien zou ik nog doorgaan, maar je hoort zometeen een herhaling van vorige week. Dus normaal zou ik doorgaan.
1: Ben je ingeblikt, joh?
0: Nee, ik ben van vorige week.
1: Lukt het? Niet te geloven.
0: Ah, zucht. Ja. Ja, daarvoor ben ik hier ook de ICT'er, toch? Die weten dat allemaal. Die kunnen dat allemaal.
1: Oké. Okay. Ja? Daar word ik even helemaal stil van.
0: Nou, we zullen eerst maar even weer een plaat gaan draaien.
1: We hebben er nog 2.
0: Ja, nog 2 in ieder geval.
1: Tot het nieuws van 1 uur. Ik zeg tot volgende week. En geniet van de warmte, als je van de warmte houdt. En anders moet je gewoon even koelte opzoeken. Of denk aan 2 ijsberen die in de sneeuw aan het vechten zijn.
0: Ja.
1: Of je neemt gewoon even een lekker ijsje.
0: Oh ja! Waterijsje, raketjes.
1: Zoiets.
0: Ja. Tot volgende week.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. Een 25-jarige vrouw uit Joure is in Drenthe om het leven gekomen doordat tijdens de storm een boom op haar auto viel. Het ongeluk gebeurde kort na middernacht bij het dorp Het Haantje in de gemeente Coevorden. De vrouw overleed ter plekke, meldt de politie. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting in totaal 200 miljoen euro. En het festival Juliana Pop in Julianadorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden er optreden. Ticketkopers krijgen snel meer informatie. Het weer, het is zonnig met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.

En anders maar weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Celebrate Music and More hier bij Rooster Radio. De komende twee uur ben ik nog even bij je met gewoon muziek uit allerlei windstreken en tijden en ga zo maar aan. Van nieuw tot oud, van pop tot rock, je kan het zo direct niet bedenken of je mag het in het programma brengen. En mocht je een verzoekplaat hebben, dan geef gewoon even aan. En ik draai met plezier voor je. We begonnen met muziek uit de jaren 80. Patrick Cowley en Sylvester en Do You Wanna Funk. Er zijn mensen bij die denken dan zo van aan hele andere dingen, maar dat bezijde. Op Facebook onder andere Jolanda en Ingrid, die zitten allebei te luisteren. En even kijken of dat ik ook nog iemand op de chat ondertussen heb binnengekregen. Nee, op dit moment niet. Maar dat kan natuurlijk altijd gebeuren.

ook hebben sowieso weer twee meezingers straks. Twee Nederlandse talige platen. Maar ja, weet je wat het punt is? Soms komen er ook van die nieuwe platen uit. En je weet het, als tweede draai ik altijd een nieuwe plaat. En ja, vorige week kregen we hem te horen en te zien. En dan kan ik het niet laten om hem weer te draaien. Want wat is deze uiteindelijk weer eens een keertje leuk. Ik vond het de afgelopen tijd iets minder. Maar nu hebben ze weer een nieuwe single uitgebracht en die is wel leuk. Dus ja, dan kan ik hem toch niet draaien om te draaien. Als je hem nog niet kent, je blert hem in een paar seconden mee. Hier is een nieuwe K3. En ik vind hem zo lekker.

0: Een level 42. Een hot water. Nou, dan moet je drinken. Dan moet je niet... Ja, alhoewel, ik kan natuurlijk wel... Ik kan wel in een bad wat 45 graden is. Dus daar ga ik regelmatig in. En ik sta ook onder een douche die 45 graden is. Dus misschien is dat ook wel een hot water. Laat het daar wel. Maar in ieder geval, ja, goed. Hot water moet je eigenlijk meestal drinken gewoon. Alhoewel, ja, van de andere kant wat ik al zei. Je kan er ook heerlijk in zwemmen. Maar dat is eventjes natuurlijk voor degene die daar dan... die dat wel niet wil. En dan ga zo maar door, ja. Goed, Saturday's Music and Mordis. En je hoorde ook nog de nieuwe van K3. En die heet De Zomer van Oya Lele. Ja, nou ja, toch is dat ook wel... Ik vind het een lekkere plaat, hoor. Eindelijk weer eens een goede K3-plaat. Niet terug naar het begin van de jaren 80.
1: Oh, my time to love you. And I got to do, got to do.
0: Dit is Eddie Grant.

Earth and Fire, maar nummer uit 1981, een dream. Hier bij Rooster Radio. Hé, jongens, de muziek zit er een beetje lekker in. En dan heb je een beetje zo dat lekkere jumpen in de muziekstijlen. Ik mag dit wel. Dus dit zijn wel die dingen die vind ik, vind het wel lekker eigenlijk zo. Dat ritme erin houden en dan een beetje dat op tempo worden van maken. Jolanda en Ingrid, die zitten te luisteren. En Rick is er ook. Goedemiddag trouwens, Rick. Nieuwe muziek van Olivia Newton-John. De single komt in 1985.

Ik blijf dit een lekkere plaats. En dat David Bowie in Blue Jean. Als je de videoclip erbij ziet, dan hebben ze volgens mij bij Avatar ooit eens een keer heel goed gekeken naar David Bowie. Want David Bowie staat op die podium en het is net omdat hij helemaal blauw is. Dat is heel grappig. En dan in de videoclip wel te bestaan natuurlijk. Blue Jean hoorde je van David Bowie. En uit 1983, 84. En daarvoor natuurlijk ook nog uit 85. Olivia Newton-John. Een Soul Kiss. Even dat relaxen van Olivia erin. En ik weet dat Jolanda bijvoorbeeld ook gek is op Olivia Newton-John. Dus ik had iets van, nou, dan moet ik ook een Olivia Newton-John plaat drijven. Ingrid, Rick en Jolanda, die zijn in ieder geval aan het chatten tussen de bedrijven door. En ja goed, het is nu hoog nodig tijd voor die twee meezingers. Zometeen, nee, ik ga het niet zeggen, maar er zijn wel eens mensen bij die hebben zoiets van, als ze dan een mobiele telefoon hebben tegenwoordig, dat ze er helemaal gek van worden van mobiele telefoons. Dat ze echt denken zo van, ja, ik word er stapel van en ik word daar helemaal gek van. De mobiele telefoons moet ik gewoon niet hebben. En ja, er zijn mensen bij die hebben daar last van. Ik vind het juist helemaal niet erg om een mobiele telefoon bij me te hebben. Tegenwoordig doet mijn horloge ook alles voor me. Dus op dat gebied dan wel te staan natuurlijk. Hè. Dus je kan gewoon bellen en je kan gewoon, je kan ermee bellen, ik kan ermee WhatsAppen. Nou ja, goed, we willen het nog meer. Dat is toch net zo makkelijk, ja.

Herkende je hem? One Night in Bangkok natuurlijk, van Murray Head. Maar in dit geval de versie van Dingetje. En dan vind ik hem ook wel leuk om deze te laten horen. Je hoort hem nooit op de radio en dat is eigenlijk jammer. Want One Night in Bangkok zit bijvoorbeeld in de top 2000 komt hij voor. En het komt uit de musical Chess trouwens. En voor de reden die nog niet weten, dat nummer is ook geschreven door Benny en Björn van ABBA inderdaad. Ja. Dus, en Tim Rice werkte daar ook aan mee. Ja, was uit de musical Chess. Maar dat eventjes tussen, even terzijde. En ja goed, dan heb je van die dingetjes dat je denkt van ja, dit is ook gewoon leuk om te draaien. Daarvoor ook nog André van Duin. En met ik word er stapel van mobiele telefoons. Nee, ik niet hoor. Ik vind het alleen maar fijn. Ach ja. Tijd om even rustig aan te doen. Celine Dion en Barbara Streisand to the Stellin'.

Ja, ik blijf dit lekker vinden. Take That en How Deep Is Your Love, natuurlijk oorspronkelijk van de Bee Gees. Maar ik vond hem wel leuk om Take That te draaien. Ik had zoiets van, nou, die past al mooi in de flow. Dan kunnen we het wat langzamerhand laten opmompen. En je hoorde ook nog natuurlijk Barbra Streisand samen met Celine Dion. En Tell Me Him. En ik kreeg van Rictor kippenvel. Ja, maar dat maakt het te mooi. Wat ik al zei, we moeten langzamerhand weer even gaan oplaten pompen. Dan gaan we dat maar gelijk even doen. We blijven nog even in diezelfde jaren 90.

uit 1987, Whitney Houston. Je wordt er heel emotioneel van. Ja, zij wel, zeker weten. So emotional. Jammer genoeg is ze niet meer onder ons, maar dat ze toen toch een geweldige stem eigenlijk, deze dame. Familie van onder andere Dionne Warwick. En Sissy Houston natuurlijk sowieso, maar dat was weer een ander verhaal. En so emotional, bye bye. We gaan op naar het nieuws, maar ik heb er nog eentje voor je.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. Ook in Duitsland noodweer. Gisteravond 9 mensen zijn daar gewond geraakt door een blikseminslag tijdens een sportfeest. De bliksem sloeg in terwijl deelnemers buiten waren. Meerdere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de hulpdiensten verkeert niemand in levensgevaar en de oorzaak van het incident wordt nog verder onderzocht. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting in totaal 200 miljoen euro. Het weer, het is zonnig met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Ja, toen waren ze klaar. Nou, weggelopen en uitgefloten. Ja, in ieder geval de Jack Giles Band opende de tweede uur van Saturday's Music and More hier bij Roos Radio. En dat op deze zaterdag 13 juni alweer de tijd vliegt. En hier in de studio is het redelijk warm op een of andere redenen. Maar buiten is het eigenlijk helemaal niet zo warm. De zomer hebben we even een beetje gehad. En nou gaat het er een beetje wat minder warm worden. En daar ben ik op zich wel blij mee, want ik hou meer van wat koeler weer. Dus geef me maar de praktijken van ook landen als Scandinavië en zo, daar heb je ook dat soort dingen. Maar goed, dat heeft de zijde natuurlijk.

0: Zou je er kunnen maken? Ja, de SOS Project en Dante Thomas. Ik had twee platen van, ik dacht van, nou, waar je eigenlijk heel blij van kunt worden. Tenminste, ik word heel blij van. SOS Projectors en Dante Thomas hoor je. En Sunshine in My Soul and Pieces of Funk met Sunshine, Sunrise Kisses. Ik moet het goed zeggen. En beide platen zijn eigenlijk nieuw. Ik had zoiets van, nou, even twee nieuwe platen achter elkaar. Omdat je van beide platen heb ik zoiets van, oh, er zit wel wat zomers in. En ja, Rick die zei al zo van, inderdaad, lekker ritme in die plaat. Sunrise Kisses. En ja, goed, maar ja, ik vind het lekker als je soms nieuwe platen binnenkrijgt waar je vrolijk van wordt dan wel. Dante Thomas trouwens, ik hoop dat hij weer eens een hit krijgt, deze man. Hoe zit het? Nou, bij Dante Thomas, ik ga eventjes er een plaat bij pakken van zijn eigenlijk enige hit. Want hij heeft eigenlijk maar echt één hit gehad. Één grote hit gehad, wel te verstaan. En daarna is eigenlijk nooit meer iets geworden. En tenminste, met de hits dan. Want hij heeft wel goede platen uitgebracht. Want daar houden we ten goede. Want hij heeft er zat uitgebracht. Maar eigenlijk zijn enige echte grote hit was deze. Nou, doen we die ook nog eventjes. Doen we ook nog eventjes die enige echte grote hit voor Dante Thomas. I'm samen met Pras trouwens. California. Miss California.
1: Right here. Uh-huh. Baby, you hot. I mean, you sexy.
0: Hij had een ontzettend goed album uitgebracht toen dat jaar. Er staan echt geweldige tracks.

One Day I'll Fly Away, onder andere Randy Crawford. Wat heeft ze goede platen gemaakt. En dit was de opvolger van One Day I'll Fly Away. Same old story, same old song. En ik vind dit dus echt heel erg mooi, hè. Ik vind dit dus echt, hier zit zoveel kracht in. En het is gewoon jammer, wat ik al zei, heel veel nummers van ook Randy. Je hoort wel One Day I'll Fly Away nog wel eens op de radio langskomen, maar daarna niet meer. En ze heeft zoveel goede platen gemaakt. En dit is er ook eentje van. Ze heeft trouwens ook Knockin' on Heaven's Door gedaan. Onder andere, en die is ook goed, die komt uit 1989 trouwens, maar deze is, oh, dit is zo lekker, en er zit zo'n lekkere soort bass in, maar ook haar stem is zo ontzettend mooi, en je moet maar eens wat meer van haar gaan zitten luisteren, als je haar nog niet zo goed kent, want er zitten echt een paar hele krachtig mooie platen bij. Same old story, same old song, hoorde je van deze dame, dat is inderdaad Randy Crawford. Ja. True love can be a rhapsody. Ben ik met je eens? Ja, zeg het eens, Anita. Oh, ja, dat. Nee, ben ik met je eens.

Een bandje dat ook uit Nederland komt trouwens. Fantastiek. Ze maakten maar 2 singles. Costa Blanca. En ja, ze maakten eigenlijk wel meerdere singles. Maar dat zijn nooit hits geworden. Maar Costa Blanca en deze dus wel. Dit was de grootste hit trouwens. 1982 hoorde je Fantastiek. En My Mama Told Me. En daarvoor niet te vergeten. Daar hadden we ook nog. Ook wel lekker hoor trouwens hoor. Anita Meijer en Idaho. Ja, ik vind het van die plaatjes. Die wil je gewoon draaien. Die wil je gewoon horen. En dan heb je gewoon zoiets van. Oh, het zit daar een lekker ritme in. En je kan zeggen wat je wil. Maar Anita Meijer is natuurlijk iedereen die zingt Why Tell Me Why. Maar deze die kan ik ook echt helemaal van het begin tot het eind meezingen. En natuurlijk ook de nummers die ze opnam. Onder andere met Lee Towers Run To Me. Wat ook weer van de Bee Gees is. Maar dat even terzijde. Nog eentje voordat we aan de meezingers beginnen. Daar zit er eentje bij voor op de Nights. Maar eerst nog even

weet je wat zo lekker is als je DJ bent? En dat wordt wel eens vergeten. Bij heel veel stations zijn ze allemaal heel serieus te doen. En dan zitten ze allemaal heel serieus programma's te maken. En dan zitten ze en dan denk je bij jezelf wel eens zo van... Ja, maar jongens, waar zit de fun in? Als je plaat hoort, als je muziek hoort... En je bent als DJ, denk ik dat je muziekliefhebber bent. Tenminste, op de radio dan wel te staan. En je hoort dan die platen. Je wordt daar toch helemaal vrolijk van. Je blert van het begin tot het eind mee. En of dat het nou rustig is of snel is. Dit soort dingen, daar kun je bijna niet bij blijven stilzitten. En dan is het zo geweldig mooi. En dan is het zo geweldig lekker om dit soort platen mee te blaren. En ik vind het dus heerlijk om mee te blaren. Dus soms kun je me hele gekke dingen zien doen in de studio. En dan zie je me dansen en dan zie je me meezingen. En dan blar ik ook wel eens mee met die microfoon open. Dat moet ik al toegeven, ja. En inderdaad, joh, dat thank you mama. Elvis Presley. En het ontzettend lekkere Moody Blue. Eerlijk. Ik vind dit een heerlijke plaats van Elvis Presley. Ja, het zit een beetje, ik weet niet. Het is op tempo, het is lekker vlot, het is lekker... Ja, ik mag dat wel. Niet zo lekker vlot, het zijn de twee meezingers, ja. En daar is deze er eentje van. En de andere, daar zeg ik niks over, maar Rick, even heel goed luisteren naar de tekst zometeen van de volgende plaat. Lekker te houden.

Toen het zomer uitkwam, hadden Van Koot en de Bizu iets van... wij moeten hier een bepaald soort persiflage opmaken. Die van de ene kant hilarisch is, van de andere kant ook weer niet. Want als je erover nadenkt, het klopt wel wat ze zeggen. Maar dit is echt... dit is heel bijzonder. Van Koot en de Bizu, noemden ze zichzelf vooral ook de Simplistisch Verbond. En Mannen Worden Ouder heet het nummer. En ja goed, het is van de ene kant... het is een soort persiflage op het zomer. Wat natuurlijk ook gaat over een jongen die eigenlijk veel te jong is en dan toch met een vrouw iets doet op het strand en zo. Dus ja, dit heeft hier alles mee te maken. Maar zij leggen de nadruk een beetje wel te heel erg op, denk ik, ja. Maar wel allebei heel erg toepasselijk en mooi achter elkaar aan, vond ik zelf. En Ingrid die zegt, hilarisch dit. Ja, waarom verbaast me het niks dat het Van Koot en de Bizu is? Langzamerhand pompen we het weer even op. Van de weg, Joe Kakker. Maar hier steeds.

Joe Cocker en Unchain My Heart. Het is wel leuk als je dan een beetje zit te kletsen. En dan zegt de een, die zegt zo van hilarisch. De ander die zit te vertellen van, ja, deze tekst zei heel veel mensen zouden dit nu niet meer vinden kunnen, deze tekst. En ik zat met jou. En Jolanda is natuurlijk een fan van Rob de Nijsers. Die heeft dan natuurlijk altijd een beetje het tegenover Rob natuurlijk. Vindt ze dat dan minder leuk. Maar daar kan ik me dan ook wel weer bij voorstellen natuurlijk als fan van Rob de Nijsers. Alhoewel het origineel, die van Rob is nog qua tekst is nog redelijk soft. Want het is ook een man die voortijdig, nog redelijk jong, letterlijk en figuurlijk ontmaagd wordt. Maar het origineel is nog net iets erger. Die is nog jonger. In de oorspronkelijke versie, die van Bobby Goldsboro trouwens, het oorspronkelijke. Maar bij Van Cote en de Bee is eigenlijk niet de bedoeling dat het draait om het feit dat je dat effect hebt. Maar het gaat meer om hoe een man zich voelt dat hij ouder wordt. En dat het allemaal niet bepaalde dingen anders worden. En voor sommige mannen niet makkelijker meer is. Ja, zo is het dan. Maar ik zal het even goed maken met Jolanda.

0: Toch is deze plaat lekker hoor. Must be the reason why I'm king of my castle. En When Do Project, en je hoort nog I Swear ervoor ook met Kim Wilde. Speciaal voor Jolanda, want ik vond het wel leuk. Ik moest wel even iets voor Jolanda weer draaien. Ja, kon ik niet maken. Ja, vond ik wel. Maar goed, het zit er bijna op. Ik heb er nog eentje voor je. En dan gaan we alweer op naar het nieuws. Doen met de nieuwe single van Avatar. We gaan nog even rocken. Dit is Crying Fire.
1: Taste the moment, taste the endless, taste my lips and morning mist. We're here again.
0: En ik ga je bedanken voor het luisteren.
1: Here we are. Keep your promise, keep your urges, keep my sequin naked skin. I know the end.
0: En namens mij. Tot maandag bij Ruizen Radio. Of tot aanstaande dinsdag, of tot volgende week zaterdag weer. Bedankt voor het luisteren van weekend en de mazzel.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. De Chinese fabrikant van elektrische auto's, BYD, ontkent dat het milieuregels heeft overtreden bij de bouw van zijn fabriek in Hongarije. De Hongaarse politie onderzoekt meldingen over vervuilde grond die mogelijk is afgevoerd vanaf de bouwlocatie. BYD noemt de beschuldigingen onjuist en heeft een advocaat ingeschakeld. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Want Geertje heeft mij al haar hartje beloofd, maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn. Toen vroeg ik haar weer, maar ze schudde haar hoofd. Nu moest eerst

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. Een zwembad in Staphorst is vanochtend ontruimd nadat in de technische ruimte de chemische stof hypochloriet was vrijgekomen. Die stof wordt normaal gebruikt voor de reiniging van zwembadwater. Rond 9:30 kwam de melding van een vreemde lucht binnen. Ongeveer 100 bezoekers werden veilig naar buiten gebracht. Niemand raakte gewond. Het zwembad blijft uit voorzorg gesloten terwijl de oorzaak van het lek wordt onderzocht. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. Het weer, het is zonnig met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen,

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De lichamen van minstens 15 migranten zijn de afgelopen week aangespoeld aan de oostkust van Libië in een kuststad ten oosten van Tripoli. Lokale bronnen melden dat de lichamen zijn gevonden op verschillende plekken langs de kust en later zijn geborgen en begraven door de autoriteiten. De migranten maakten waarschijnlijk deel uit van een groep die via de Middellandse Zee Europa probeerde te bereiken. Inwoners van Hogeveen en omgeving krijgen vandaag minder drinkwater uit de kraan na schade aan een transportleiding vanwege de storm gisteren. Drinkwaterbedrijf WMD meldt dat de toevoer van grondwater is gehalveerd. Het bedrijf vraagt de inwoners zuinig te zijn met water en geen zwembaden te vullen of tuinen te sproeien. Volgens WMD kan het herstel van de leiding enige tijd duren. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. Het weer, het is zonnig met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Iran heeft aangekondigd de Straat van Hormuz weer te willen sluiten als reactie op Amerikaanse en Israëlische schendingen van het staakt het vuren. Volgens het Iraanse leger volgen mogelijk meer maatregelen. De spanningen hangen samen met aanvallen in Libanon, waar ondanks een bestand nog zeker 16 doden vielen vandaag. Een Spaanse rechter heeft bepaald dat de vrouw van premier Pedro Sanchez het land niet mag verlaten in afwachting van haar proces. Daarom is ook haar paspoort ingenomen. De vrouw wordt sinds 2024 onder meer verdacht van corruptie, fraude en misbruik van haar positie. Zij en premier Sanchez ontkennen alle beschuldigingen. De lichamen van minstens 15 migranten zijn de afgelopen week aangespoeld aan de oostkust van Libië in een kuststad ten oosten van Tripoli. Lokale bronnen melden dat de lichamen zijn gevonden op verschillende plekken langs de kust en later zijn geborgen en begraven door de autoriteiten. De migranten maakten waarschijnlijk deel uit van een groep die via de Middellandse Zee Europa probeerde te bereiken. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. En dan nog het weer, vrij zonnig met wat wolkenvelden in het zuidoosten kan onweer voorkomen. Verder droog en nog lang warm. Vannacht meer regen en onweersbuien vanuit het zuiden met kans op windstoten, hagel en veel regen. Het koelt vannacht af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden voetbalfans lopen in Houston mee met de Oranjemars naar het stadion waar Nederland tegen Zweden speelt. De tocht van 4 kilometer begon vroeg in de ochtend en wordt geleid door de Oranje Dubbeldekker. Het stadion is voorzien van airco vanwege de hitte. Het nieuwe Europese migratiepact verlengt de wachttijd voor veel asielzoekers in Nederland. Waaronder de 31-jarige Boussa Youssef uit Syrië, die al bijna 3 jaar wacht op een verblijfsvergunning. Ruim 54.000 mensen wachten op een besluit, terwijl nieuwe aanvragen binnen 6 maanden worden behandeld. Iran meldt dat het de straat van Hormuz heeft afgesloten voor scheepvaart als reactie op Israëlische aanvallen in Libanon na beschietingen door Hezbollah. Israël zegt tientallen Hezbollah-locaties te hebben getroffen. Iran waarschuwt dat de veiligheid van schepen niet gegarandeerd is bij doorgang door de zeestraat. Christine Teunissen gaf haar eerste speech als leider van de Partij voor de Dieren en benadrukte dat klimaat, dieren en natuur prioriteit moeten krijgen. Ze bekritiseerde het kabinet voor onvoldoende klimaatmaatregelen en pleitte voor het beëindigen van de bio-industrie en strengere milieuregels. Daarna sprak ze over kwetsbare groepen en de politieke koers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en warm, met temperaturen van 20 graden aan de kust tot 29 graden in Zuid-Limburg, waar later kans is op een onweersbui. En tot zover het nieuws.

Ja, en dat ga ik doen vanavond. Ik zeg weer een hele goede avond. Je luistert weer naar Rozo Radio in het programma Jukebox met Arie. Mijn naam is Arie, ik zeg een hele goede avond. Ja, en of je nou in de tent staat, of je staat in het café, of gewoon op, thuis op de bank, of waar dan ook. Ja, het is 7 uur, dus

ga vanavond geen voorspellingen doen. Ik ga ook niet zeggen hoeveel het is en wat er is en wat er gaande is bij het Nederlands elftal. Nee, ik hou lekker mijn mond, want misschien ben je wel aan het werken en luister je op je werk naar de radio en wil je daarna nog de wedstrijd zien. Je hoorde Vincent en wij zijn Oranje.

0: Was er dan Annelies Zomers en aan de bar van mijn herinnering. Deze meneer die wil iets zeggen.
1: Hallo lieve luisteraars van Radio Rozo. Mijn naam is Arie Noostrom en luister naar de Jukebox met Arie.

helaas kwam het ja, toch wat triestige nieuws dat Frank van Etten is dan met zijn vrouw uit elkaar gaan. Naar, ik dacht, 6 jaar huwelijk. Jij bent mijn alles, zongt u nog voor haar en helaas, het is over. Frank van Etten dus.

Ja, van deze temperaturen krijg je natuurlijk door Sverige de lidste, was dat. En Baco in Monaco, zo was het. En ja, als er 5 in de klok zit... Ja.

Heerlijke temperatuur op deze zaterdagavond. Gerard van Es was dat en oneindige liefde. Ja, daar is het eigenlijk wel een beetje te warm voor, om het zomaar even te zeggen. Ja, Oranje is aan het voetballen. Ik zeg helemaal niet wat er gaande is of wat er gebeurt. Nee, misschien ben je aan het werken en wil het later nog even terugzien. Maar wel natuurlijk Oranje geluiden.

Gekild ofwel oranje, het WK-lied van 2026 alweer. Ja, de tijd vliegt voorbij. En ja, we hebben natuurlijk meer dan 18 miljoen bondscoaches. En ja, we doen het nooit goed.

0: vriend of meisje.
1: Ik ben niet meer bang.
0: Nee hoor, doe maar rustig aan.
1: Ik ben niet meer bang.
0: Ze deden mee met de beste zangers van Nederland. Hanne Mee, samen met Bluff. Ik ben niet meer bang.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Iran zegt de staat van Hormuz weer te hebben afgesloten voor scheepvaart na Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon. Israël reageerde op 50 projectielen van Hezbollah. Het dodental is opgelopen tot 32. Iran waarschuwt dat schepen in de straat niet veilig zijn, maar de VS twijfelt aan een daadwerkelijke sluiting. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt voor langere wachttijden voor asielzoekers in Nederland. Zoals de 31-jarige Bousra Youssef uit Syrië. Zij wacht al bijna 3 jaar op een verblijfsvergunning. Nieuwe aanvragen na 12 juni krijgen binnen 6 maanden antwoord. Maar de wachtlijst moet in 3 jaar worden weggewerkt. Gisteravond en vannacht zijn in Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd. Vooral langs de N362 en bij Hoge Zand. Ruim 120 hoveniers ruimen de schade op die vooral ten oosten van Groningen ontstond door zware windstoten. Alle wegen zijn vanavond weer open. Duizenden voetbalfans lopen in Houston mee met de Oranje Mars naar het NRG Stadium, waar Nederland om 7 uur 's avonds speelt tegen Zweden. De tocht begon om 8:45 ochtends en wordt geleid door de Oranje Dubbeldekken. Het is al 30 graden, maar het stadion heeft airco. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en warm, met temperaturen van 20 graden aan de kust tot 29 graden in Zuid-Limburg, waar later kans is op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag

0: Ja hoor, daar zijn we weer.
1: Ik draai een plaatje voor jou, omdat ik veel van je hou, van jou.
0: Ja, en dat ga ik doen vanavond. Ik zeg weer een hele goede avond. Je luistert weer naar Rozo Radio in het programma Jukebox met Arie. Mijn naam is Arie, ik zeg een hele goede avond. Ja, en of je nou in de tent staat, of je staat in het café, of gewoon op, thuis op de bank, of waar dan ook. Ja, het is 7 uur, dus

Ja, ik ga vanavond geen voorspellingen doen. Ik ga ook niet zeggen hoeveel het is en wat er is en wat er gaande is bij het Nederlands elftal. Nee, ik hou lekker mijn mond, want misschien ben je wel aan het werken en luister je op je werk naar de radio en wil je daarna nog de wedstrijd zien. Je hoorde Vincent en wij zijn Oranje.

0: Ja, dat was er dan Annelies Zomers en aan de bar van mijn herinnering. Deze meneer die wil iets zeggen.
1: Hallo lieve luisteraars van Radio Rozo. Mijn naam is Arie Noostrom en luister naar de Jukebox met Arie.

Helaas kwam het toch wat triestige nieuws dat Frank van Etten is dan met zijn vrouw uit elkaar gaan. Naar, ik dacht, 6 jaar huwelijk. Jij bent met alles, zangt u nog voor haar en helaas, het is over. Frank van Etten dus.

melodie, de allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

Ja, van deze temperaturen krijg je natuurlijk door Sverige de Lidste, was dat. En Baco in Monaco, zo was het. En ja, als er 5 in de klok zit, ja,

Heerlijke temperatuur op deze zaterdagavond. Gerard van Es was dat een oneindige liefde. Ja, daar is het eigenlijk wel een beetje te warm voor, om het zomaar even te zeggen. Ja, Oranje is aan het voetballen. Ik zeg helemaal niet wat er gaande is of wat er gebeurt. Nee, misschien ben je aan het werken en wil het later nog even terugzien. Maar wel natuurlijk Oranje geluiden.

Gekild of wel oranje, het WK-lied van 2026 alweer. Ja, de tijd vliegt voorbij. En ja, we hebben natuurlijk meer dan 18 miljoen bondscoaches. En ja, we doen het nooit goed.

0: origineel meisje.
1: Ik ben niet meer bang.
0: Nee hoor, doe maar rustig aan.
1: Ik ben niet meer bang.
0: Ze deden mee met de beste zangers van Nederland. Hanne Mee, samen met Bluff. Ik ben niet meer bang.

Maar het hooggame samen met Billy Dans en Gappie Sappie, hoe de stand is, ik zou het echt niet weten. En ja, echt niet. En ik ga het ook niet zeggen als ik het zou weten, daarom ook. Maar ja, misschien wordt er op het moment van gefeest in de stad of in de kroeg, in de tuin of thuis in de huiskamer. Maar het is altijd feest als Matthijs Koning is geweest.

0: het is een stukje rijden naar de Volendam.
1: Ik wil je helemaal voor mij alleen.
0: Ik wil je helemaal.
1: Ik wil je helemaal. Ik wil je helemaal. Helemaal voor mij alleen. Ik wil je helemaal. Ik wil je helemaal voor mij alleen.
0: Natuurlijk, het geluid van Monique Smit op televisie is natuurlijk van alles te zien op het moment voetbal. En er zijn zangprogramma's, praatprogramma's, er is van alles op de televisie. Maar ook het programma Onmogelijke Duetten. Ik heb er zo eentje.

0: even de vergelijking.
1: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer.
0: Zoet, zout en zuur van Robert van Hemert.
1: Goed, fout, duur. Ze smaakte
0: of Alwin van de Heuvel, de kleuren van oranje.
1: En

0: Gezellig toch?
1: Ja, ik vond het wel hoor. Het klonk heel gezellig trouwens. Dit is een van die duetten die nog steeds kunnen natuurlijk. John West met Lange Frans en Alles wat ik zoek. En ik heb nog zo'n duetje wat ook kan. Ja hoor. Muziek uit Brabant. Hier is Frank Verkooyen en Suzanne Veldmaier.

Frank Vergooijen, Suzanne Veldmaier en veel leuker met jou. En Gordon dacht, ja, jaren geleden deed ik het al, duets opnemen. Toen was het met vieren. Replay, daar heb ik het over. En weet je wat, als ze toch allemaal een duet uit gaan brengen, ga ik gewoon met die gasten weer aan de gang. Hier is hij.

dit zijn jouw geluiden, Nederlandse geluiden. Op Rozo Radio Jukebox met Arie. Gordon en Replay. En zo heette die Me Love You.

0: we gaan alweer naar de klok van 9 uur.
1: Ook al ben je pijnlijk klaar.
0: Donnie en Senna.
1: Wanneer je eenmaal bij me staat.
0: Ja, wat zeg je dan?
1: Ga mij uit onze wijze plaats.
0: Nou, zeg het dan.
1: TikTok, TikTok, ah. TikTok. TikTok, TikTok, TikTok.
0: Ja, ik zit...
2: Waar blijf je nou?
0: Ja, hier gewoon. Ik zit daar gelukkig niet op, want daar moet je best wel veel voor doen. Maar dat geeft ook niks. Waar blijf je nou? Hier is Mannes.

0: bij mij en de jongen.
1: Ja, dat was ik weer 2 uurtjes lang hier bij Rozo Radio.
0: Ik draai een plaatje voor jou.
1: En dat heb ik gedaan.
0: Veel van je houdt, van jou.
1: Dit was het voor deze zaterdagavond.
0: En we dansen.
1: Nog heel veel plezier.
0: En we fluisteren heel zacht bij.
1: En gezelligheid misschien in de stad. Je weet het maar nooit.
0: Wij houden veel van elkaar.
1: Want hoe het afgelopen is, ik weet het echt niet. Dit was Jukebox met Arie hier bij Rozo Radio. En ik zeg bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Fijn weekend.

Minuutje, één heel klein minuutje, red ik het in één minuutje. Eén minuutje, blijft u nou nog één minuutje, dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenvals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dat kennen ze me niet. Geef me dus één minuutje van uw kostelijke

valse voering uit mijn keel en longen uit de naad geschud. Dan heb ik toch mijn zin, ja, en de weddenschap gewonnen die ik sloot. Het gaat niet om de centen, maar het zit om toch te kunnen zeggen, het is me nou dus lekker toch gelukt. Wie is er zo gek het in zijn kop te halen? Zeker niet Chopin, die heeft nu al de balen. Die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen dat ik hem tekort doe. Help ik maar moe, als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen. Maar wat met de pet gooien en een beetje

koning voor Dan Mars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconde. Wij zijn tegen. Ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven, nu nog even alles geven. Want zal rusten straks toch heerlijk zijn. Ja, die zegt waar ik ben nu klaar met de minutenbals van Frédéric Chopin.

gevallen, mezelf vervloekt. Ik ben een mens, ben een mens van vlees en bloed. Ik ben een mens van vlees

voor me, met mijn ogen dicht. Ik kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Je bent er niet. En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. En je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. Ik kan je niet missen. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, al zit alles me tegen. Door jou ben ik nooit alleen. Ik voel je naast me, als ik 's nachts op straat wil.